0: Blackpink in your area.
1: Blackpink, Gang Cinnamon Chin, and Creek Nick 10 Spin Hits a 1. The way Payne Jet Spencer to 10 Spin Hits. Ik tot hier reis 3. Ik heb een klok moet in nieuw. Lenne me de reik, Lenny Smoke, Kjold, en Scott Kingfisher. Ik zei, ik zend hem next. Funnel in, let's spin.
2: Listen up.